0: il y a patient.
1: Ah ouais, je suis mélangé.
2: In the book Appias Verhoeven, Albert Hirschman proposes the concept of possibilism, a sense of imagination for unlikely alternative courses of action. In his diary of the time, he asked, "Aren't we interested in what is barely possible rather than what is probable?"
3: Aren't we interested in what it is barely possible rather than what it is probable?
4: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on
5: there?
4: Have we forgotten about it?
6: In 2021, most Latin American countries will hopefully be in a position to better integrate their economies, both regionally and globally. This will depend on the success of their own fiscal policies,
7: as well as on efforts
6: to resist protectionist pressures at home.
7: Those economies relying on the production and exports of natural resources must invest more in their infrastructures, health and education, if they want to provide more and better jobs and become more competitive.
6: With that, the foreseeable future should offer new opportunity for Latin America's market-oriented economies to develop sustainably. Says José Alfredo Garza Lima, from Rio de Janeiro. Alfredo Garza Lima from Rio de Janeiro.
8: 그 자신의 행동이든 다른 사람의 행동이든 간에 그가 행동을 판단하는 것이 달라졌음을 알았다. 그가 인생에서 만난 실수들, 중도에 일어난 사고들, 예를 들면 주교직을 맡은 새 교고를 찾아 처음 뉴멕시코로 가던 중 갤버스턴 항구에서 난파한 일이나 마차에서 떨어져 다친 일 같은 것은 중요하지 않아 보였다.
0: 私の未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私たちの未来は私た Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
5: Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
9: The past was yours, but the future is mine.
10: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Autoumweltverschmutzung mehr gibt.